lekker dansen gaan mee. Retourtje, retourtje. Pak er geen enkel. Retourtje, retourtje. Draai met die banken.

slop, slop. Jebe za fanatik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatik, tik, tik, tik, tik, tik.